0: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Ja, Roog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent is helaas overleden, dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was en dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Radio Slet, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingenen en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden, dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een nieuwe tijdsreis van 4 minuten in de geschiedenis van de dag. Onder meer dit vonden we terug in de kranten en de journaals van 7 augustus. De eerste digitale computer, Lynn Cox zwemt in 2 uur van Amerika naar Rusland en Anne Christie is overleden. De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken stelt vandaag in 1944 de eerste digitale computer voor. De Havard Mark I, want zo heette die eerste digitale computerrekenmachine, was 15 meter lang, 2,5 meter hoog en woog ongeveer 5 ton. Deze uitvinding op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd onder meer gebruikt om de hoeken te berekenen waarmee de Amerikaanse marine haar munitie moest afschieten. De Amerikaanse zwemster Lynn Cox zwemt zonder beschermkledij de ijskoude Beringenstraat over tussen Alaska en Rusland in 1987. In de Beringenstraat liggen 2 eilandjes, het ene is van Alaska, het andere van Rusland. De afstand bedraagt slechts 4 kilometer. Door de sterke ijskoude stroming moest de 30-jarige zwemster 2 kilometer extra zwemmen. De 6 kilometer dus legde ze af in ruim 2 uur. De uitzonderlijke prestatie van Lynn Cox werd trouwens politiek erkend door het verlichten van de spanningen tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische Sovjetleider Mikhail Gorbachev. In 1987 waren we immers in de Koude Oorlog. In 1984 is Anne Christie overleden aan baarmoederhalskanker. Ze heette eigenlijk Christiane Leenaerts. We kennen haar van nummers zoals Gelukkig zijn, Dagvreemde man en De Roos. Pas in 1975 nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Gelukkig zijn, dat ze voor de helft in het Nederlands en voor de helft in het Engels zong. Ze eindigde 15e op 19 deelnemers. Anne Christie werd 38. In 1957 overlijdt Oliver Hardy, beter bekend als de dikke van Laurel en Hardy. Hij voelde zich niet goed bij het feit dat hij zo dik was, maar de filmproductie wou niet dat hij ging vermageren. Een jaar voor zijn overlijden ging hij dan toch nog op dieet, wat zijn uiterlijke drastisch veranderde. Zijn plotse gewichtsverlies was ook het gevolg van een vorm van terminale kanker. Na enkele beroertes raakte hij in een coma waar hij niet meer uit ontwaakte. Oliver Hardy werd 65. Net een jaar geleden, in 2025, is astronaut Jim Lovell overleden. Hij was de commandant van Apollo 13, die de reis naar de maan moest afbreken nadat een lek in een zuurstoftank was ontstaan. De 3 astronauten waren nog net terug op aarde. Jim Lovell was eerder al backup voor Apollo 11, die de eerste mens op de maan bracht. Na Apollo 13 heeft Jim Lovell geen ruimtereizen meer gemaakt. Hij werd 97. Vandaag in 1914 is het de sterfdag van wielrenner Marcel Kerf. Lang voor Blikschotten was hij de eerste Flandriën. De slagerszoon uit de Voerstreek was in 1903 zesde in de eerste ronde van Frankrijk. Marcel Kerf werd in de Eerste Wereldoorlog door Duitsers vermoord omdat ze onterecht dachten dat hij een spion was. Dag op dag, 480 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 augustus 1546, wordt een groot deel van Mechelen verwoest bij een zware ontploffing nadat een bliksem was ingeslagen in de Zandpoort. Daar ontplofte 20 ton buskruit. Er waren meer dan 200 doden en 600 gewonden. In 2019 pleegt zedendelinquent Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West. De

0: is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in

0: 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingenen en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Haarlembeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentrichem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.
5: We're live on the farm, kind of laid back, ain't much an old country bollock.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Jaro, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu

0: met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere hantavirusuitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgende terugmatchen. Radio Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Ja, Roog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent is helaas overleden, dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was en dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Radio Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun

0: pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim 166.000 euro voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingenen en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Via 106.5 FM
4: en via 107.3 FM.
3: Radio Oost-West.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: nieuws. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
4: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
3: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
4: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
3: De grote Kuurnse rommelmarkt.
4: Zondag 16 augustus.
3: In het centrum van Kuurne.
4: Voor elk wat wils.
3: En gezelligheid verzekerd.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: maatschappij.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

Eden. Still, you know, there ain't no use in you complaining.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
4: Radio Oost-West.
5: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een nieuwe tijdsreis van 4 minuten in de geschiedenis van de dag. Onder meer dit vonden we terug in de kranten en de journaals van 7 augustus. De eerste digitale computer, Lynn Cox zwemt in 2 uur van Amerika naar Rusland en Anne Christie is overleden. De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken stelt vandaag in 1944 de eerste digitale computer voor. De Harvard Mark I, want zo heette die eerste digitale computerrekenmachine, was 15 meter lang, 2,5 meter hoog en woog ongeveer 5 ton. Deze uitvinding op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd onder meer gebruikt om de hoeken te berekenen waarmee de Amerikaanse marine haar munitie moest afschieten. De Amerikaanse zwemster Lynn Cox zwemt zonder beschermkledij de ijskoude Beringenstraat over tussen Alaska en Rusland in 1987. In de Beringenstraat liggen 2 eilandjes, het ene is van Alaska, het andere van Rusland. De afstand bedraagt slechts 4 kilometer. Door de sterke ijskoude stroming moest de 30-jarige zwemster 2 kilometer extra zwemmen. De 6 kilometer dus legde ze af in ruim 2 uur. De uitzonderlijke prestatie van Lynn Cox werd trouwens politiek erkend door het verlichten van de spanningen tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische Sovjetleider Mikhail Gorbachev. In 1987 waren we immers in de Koude Oorlog. In 1984 is Anne Christie overleden aan baarmoederhalskanker. Ze heette eigenlijk Christiane Leenaerts. We kennen haar van nummers zoals Gelukkig zijn, Dagvreemde man en De Roos. Pas in 1975 nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Gelukkig zijn, dat ze voor de helft in het Nederlands en voor de helft in het Engels zong. Ze eindigde 15e op 19 deelnemers. Anne Christie werd 38. In 1957 overlijdt Oliver Hardy, beter bekend als de dikke van Laurel en Hardy. Hij voelde zich niet goed bij het feit dat hij zo dik was, maar de filmproductie wou niet dat hij ging vermageren. Een jaar voor zijn overlijden ging hij dan toch nog op dieet, wat zijn uiterlijke drastisch veranderde. Zijn plotse gewichtsverlies was ook het gevolg van een vorm van terminale kanker. Na enkele beroertes raakte hij in een coma waar hij niet meer uit ontwaakte. Oliver Hardy werd 65. Net een jaar geleden, in 2025, is astronaut Jim Lovell overleden. Hij was de commandant van Apollo 13, die de reis naar de maan moest afbreken nadat een lek in een zuurstoftank was ontstaan. De 3 astronauten waren nog net terug op aarde. Jim Lovell was eerder al backup voor Apollo 11, die de eerste mens op de maan bracht. Na Apollo 13 heeft Jim Lovell geen ruimtereizen meer gemaakt. Hij werd 97. Vandaag in 1914 is het de sterfdag van wielrenner Marcel Kerf. Lang voor Blikschotten was hij de eerste Flandriën. De slagerszoon uit de Voerstreek was in 1903 zesde in de eerste ronde van Frankrijk. Marcel Kerf werd in de Eerste Wereldoorlog door Duitsers vermoord omdat ze onterecht dachten dat hij een spion was. Dag op dag, 480 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 augustus 1546, wordt een groot deel van Mechelen verwoest bij een zware ontploffing nadat een bliksem was ingeslagen in de Zandpoort. Daar ontplofte 20 ton buskruit. Er waren meer dan 200 doden en 600 gewonden. In 2019 pleegt zedendelinquent Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Martinis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: De zonnigste muziek.

0: De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
1: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
4: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Regionale informatie.
4: En de mooiste muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor 50 euro subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van 640 euro moet hij nu nog eens 400 euro betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als

0: MW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
3: Goedemiddag, Radio Oostwest.
4: Welkom bij Radio Oostwest.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het pakket van Verviers bevestigt dat er wel degelijk een onderzoek loopt naar voyeurisme op het stopgezette Calier-kamp in Plombières. De 54-jarige verhuurder van het kampterrein is opgepakt. Volgens het laatste nieuws kon de man de leiding begluren via een dubbele wand of spiegel, maar dat wil het pakket voorlopig niet bevestigen. In de zaak rond het overleden jongetje van 7 uit Merchten verschijnen vandaag 3 verdachten voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim, de oom van het kind van moord. Het parket geeft straks meer uitleg. De 3 verdachten zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Steeds minder jongeren starten meteen met een vaste baan, blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta. Het gaat om het laagste aantal in 5 jaar tijd, goed voor amper 0,5% van alle nieuwe contracten. In Parijs start maandag het Europees kampioenschap zwemmen, waar 9 Belgen aan deelnemen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk, die op het vorige EK goud, zilver en brons pakte. Ook Florine Gaspard en Lucas Hanvo komen in actie. De organisatie van de Ronde van Spanje moet de voorlaatste etappe aanpassen na een aardverschuiving op het parcours. Een van de beklimmingen wordt geschrapt en vervangen, maar de afstand van 187 kilometer en de moeilijkheidsgraad blijven dezelfde. De Vuelta start op 22 augustus. Radio Het weer, veel zon, maxima tot 26 graden. Morgen een paar graden warmer, tot zo'n 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot 30 graden of meer, waarna het begin volgende week weer wat afkoelt.
2: Radio Oost-West. Gewoon gezellig. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Gewoon gezellig. Radio.

0: Domotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste julimaand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die groen parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingenen in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingenen en Ruislede zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBA's zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Tvershoekske in de Beernigemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeke is dat, van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken. Ze noemden de Lego betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 17 77 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 17 77 20.
4: Altijd weer de mooiste muziek.

voor jou dagelijkse portie geschiedenis met een nieuwe tijdsreis van 4 minuten in de geschiedenis van de dag. Onder meer dit vonden we terug in de kranten en de journaals van 7 augustus. De eerste digitale computer, Lynn Cox zwemt in 2 uur van Amerika naar Rusland en Anne Christie is overleden. De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken stelt vandaag in 1944 de eerste digitale computer voor. De Havard Mark I, want zo heette die eerste digitale computerrekenmachine, was 15 meter lang, 2,5 meter hoog en woog ongeveer 5 ton. Deze uitvinding op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd onder meer gebruikt om de hoeken te berekenen waarmee de Amerikaanse marine haar munitie moest afschieten. De Amerikaanse zwemster Lynn Cox zwemt zonder beschermkledij de ijskoude Beringenstraat over tussen Alaska en Rusland in 1987. In de Beringenstraat liggen 2 eilandjes, het ene is van Alaska, het andere van Rusland. De afstand bedraagt slechts 4 kilometer. Door de sterke ijskoude stroming moest de 30-jarige zwemster 2 kilometer extra zwemmen. De 6 kilometer dus legde ze af in ruim 2 uur. De uitzonderlijke prestatie van Lynn Cox werd trouwens politiek erkend door het verlichten van de spanningen tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische Sovjetleider Mikhail Gorbachev. In 1987 waren we immers in de Koude Oorlog. In 1984 is Anne Christie overleden aan baarmoederhalskanker. Ze heette eigenlijk Christiane Leenaerts. We kennen haar van nummers zoals Gelukkig zijn, Dagvreemde man en De Roos. Pas in 1975 nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Gelukkig zijn, dat ze voor de helft in het Nederlands en voor de helft in het Engels zong. Ze eindigde 15e op 19 deelnemers. Anne Christie werd 38. In 1957 overlijdt Oliver Hardy, beter bekend als de dikke van Laurel en Hardy. Hij voelde zich niet goed bij het feit dat hij zo dik was, maar de filmproductie wou niet dat hij ging vermageren. Een jaar voor zijn overlijden ging hij dan toch nog op dieet, wat zijn uiterlijke drastisch veranderde. Zijn plotse gewichtsverlies was ook het gevolg van een vorm van terminale kanker. Na enkele beroertes raakte hij in een coma waar hij niet meer uit ontwaakte. Oliver Hardy werd 65. Net een jaar geleden, in 2025, is astronaut Jim Lovell overleden. Hij was de commandant van Apollo 13, die de reis naar de maan moest afbreken nadat een lek in een zuurstoftank was ontstaan. De 3 astronauten waren nog net terug op aarde. Jim Lovell was eerder al backup voor Apollo 11, die de eerste mens op de maan bracht. Na Apollo 13 heeft Jim Lovell geen ruimtereizen meer gemaakt. Hij werd 97. Vandaag in 1914 is het de sterfdag van wielrenner Marcel Kerf. Lang voor Blikschotten was hij de eerste Flandriën. De slagerszoon uit de Voerstreek was in 1903 zesde in de eerste ronde van Frankrijk. Marcel Kerf werd in de Eerste Wereldoorlog door Duitsers vermoord omdat ze onterecht dachten dat hij een spion was. Dag op dag, 480 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 augustus 1546, wordt een groot deel van Mechelen verwoest bij een zware ontploffing nadat een bliksem was ingeslagen in de Zandpoort. Daar ontplofte 20 ton buskruit. Er waren meer dan 200 doden en 600 gewonden. In 2019 pleegt zedendelinquent Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. De zonnigste muziek.
5: Radio Oost-West.
1: Een hele dag lang.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het stopgezette KLJ-kamp in Plombières. De 54-jarige verhuurder van het kampterrein is opgepakt. Volgens het laatste nieuws kon de man de leiding begluren via een dubbele band of spiegel, maar het parket wil voorlopig niks bevestigen. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Vorige week werd het onbemande toestel ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het terreuronderzoek is aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een 14-jarig meisje omgekomen na een val tijdens een bergtocht, meldt de reddingsdienst. Het tiener gleed uit en stortte voor de ogen van haar ouders 90 meter diep. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat in de regio op vakantie was. Op de eilandengroep Spitsbergen ten noorden van Noorwegen zijn 13 dode rendieren aangetroffen. De doodsoorzaak is een compleet raadsel voor de onderzoekers, omdat het uitzonderlijk is dat zo'n grote groep dieren tegelijk sterft. De bevolking wordt nu gevraagd om waakzaam te zijn en nieuwe kadavers meteen te melden. Daar krijgen we wat zon, maxima tot 26 graden. Morgen een paar graden warmer tot 28. Zondag stijgt het kwik al tot 30 graden, waarna het begin volgende week enkele graden afkoelt. Maar naar het midden van de week wordt het weer opnieuw warmer.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radioostwest.be.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. De gouverneur van West-Vlaanderen zal vanaf code oranje geen B-alert mails meer versturen bij aangekondigd noodweer. De plaats wordt voortaan een gelokaliseerde sms verstuurd naar iedereen die zich op dat moment in de provincie bevindt. Ook wie niet geregistreerd is voor B-alert. Bij het onweer van 19 juni kwamen waarschuwingen bij heel wat inwoners pas een dag of zelfs meerdere dagen later aan. Aangepaste werkwijze werd volgens de gouverneur al toegepast bij het aangekondigde onweer van 27 juni. Op de Bruggensteenweg in Ruislede bij Wingenen is woensdagavond een ongeval gebeurd. Daarbij raakte één persoon gewond. Tijdens een inhaalmanoeuvre verloor de bestuurder van een cabrio de controle over het stuur. De wagen begon te slingeren en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Door de zware klap knakte de paal. De bestuurder kon met hulp van omstaanders zelf uit het voertuig raken. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorg toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval kwam de elektriciteitspaal schuin te staan en hing een elektriciteitskabel gedeeltelijk over de rijbaan. De Bruggensteenweg werd ter hoogte van het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer. 5 West-Vlaamse gymnasten mogen zich opmaken voor het EK toestelturnen in Zagreb. Glenn Siegle, een boegbeeld van het mannenturnen sinds zijn Olympische finale in Parijs, is individueel opgepikt na een lange periode vol blessures. Het EK staat eigenlijk in het teken van het WK, dat half oktober in Rotterdam plaatsvindt. Om zich te kwalificeren is een plaats in de top 13 nodig. De politie houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land zal er dan 24 uur lang gecontroleerd worden op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. Het gaat om de 25e flitsmarathon. Bij de vorige editie in april werden 1.361.657 bestuurders gecontroleerd, van wie 3,28% te snel reed. 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken. Tussen 3 en 9 augustus wordt er trouwens niet enkel in ons land, maar in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid opgezet. Overdreven snelheid is en blijft een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Na een carrière van meer dan 10 jaar neemt Jesse van den Bulk uit Geluwe bij Bervik zaterdag afscheid van het peloton. De renster van de Keuster Agrog sluit in Heusdendorp haar carrière af nadat een zware hersenschudding na een verkeersongeval op training haar laatste seizoen grondig verstoorde. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanmiddag toch wat zon, maar ook wat wolken, zo'n 25 graden. Morgen wordt het warmer met 28 graden en zondag stijgt het kwik tot 31 graden. Begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm tot zelfs heet.
5: Radio Oost-West, jouw regionale radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
4: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
3: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
4: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
3: De grote Kuurnse rommelmarkt.
4: Zondag 16 augustus.
3: In het centrum van Kuurne.
4: Voor elk wat wils.
3: En gezelligheid. Verzekerd.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
6: Mail nu info@radiooostwest.be. Wij doen het voor jou.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een nieuwe tijdsreis van 4 minuten in de geschiedenis van de dag. Onder meer dit vonden we terug in de kranten en de journaals van 7 augustus. De eerste digitale computer, Lynn Cox zwemt in 2 uur van Amerika naar Rusland en Anne Christie is overleden. De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken stelt vandaag in 1944 de eerste digitale computer voor. De Havard Mark I, want zo heette die eerste digitale computerrekenmachine, was 15 meter lang, 2,5 meter hoog en woog ongeveer 5 ton. Deze uitvinding op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd onder meer gebruikt om de hoeken te berekenen waarmee de Amerikaanse marine haar munitie moest afschieten. De Amerikaanse zwemster Lynn Cox zwemt zonder beschermkledij de ijskoude Beringenstraat over tussen Alaska en Rusland in 1987. In de Beringenstraat liggen 2 eilandjes, het ene is van Alaska, het andere van Rusland. De afstand bedraagt slechts 4 kilometer. Door de sterke ijskoude stroming moest de 30-jarige zwemster 2 kilometer extra zwemmen. De 6 kilometer dus legde ze af in ruim 2 uur. De uitzonderlijke prestatie van Lynn Cox werd trouwens politiek erkend door het verlichten van de spanningen tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische Sovjetleider Mikhail Gorbachev. In 1987 waren we immers in de Koude Oorlog. In 1984 is Anne Christie overleden aan baarmoederhalskanker. Ze heette eigenlijk Christiane Leenaerts. We kennen haar van nummers zoals Gelukkig zijn, Dagvreemde man en De Roos. Pas in 1975 nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Gelukkig zijn, dat ze voor de helft in het Nederlands en voor de helft in het Engels zong. Ze eindigde 15e op 19 deelnemers. Anne Christie werd 38. In 1957 overlijdt Oliver Hardy, beter bekend als de dikke van Laurel en Hardy. Hij voelde zich niet goed bij het feit dat hij zo dik was, maar de filmproductie wou niet dat hij ging vermageren. Een jaar voor zijn overlijden ging hij dan toch nog op dieet, wat zijn uiterlijke drastisch veranderde. Zijn plotse gewichtsverlies was ook het gevolg van een vorm van terminale kanker. Na enkele beroertes raakte hij in een coma waar hij niet meer uit ontwaakte. Oliver Hardy werd 65. Net een jaar geleden, in 2025, is astronaut Jim Lovell overleden. Hij was de commandant van Apollo 13, die de reis naar de maan moest afbreken nadat een lek in een zuurstoftank was ontstaan. De 3 astronauten waren nog net terug op aarde. Jim Lovell was eerder al backup voor Apollo 11, die de eerste mens op de maan bracht. Na Apollo 13 heeft Jim Lovell geen ruimtereizen meer gemaakt. Hij werd 97. Vandaag in 1914 is het de sterfdag van wielrenner Marcel Kerf. Lang voor Blikschotten was hij de eerste Flandriën. De slagerszoon uit de Voerstreek was in 1903 zesde in de eerste ronde van Frankrijk. Marcel Kerf werd in de Eerste Wereldoorlog door Duitsers vermoord omdat ze onterecht dachten dat hij een spion was. Dag op dag, 480 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 augustus 1546, wordt een groot deel van Mechelen verwoest bij een zware ontploffing nadat een bliksem was ingeslagen in de Zandpoort. Daar ontplofte 20 ton buskruit. Er waren meer dan 200 doden en 600 gewonden. In 2019 pleegt zedendelinquent Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: zonnigste muziek. Radio Alves.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
4: Interieur Verkest uit Wingenen.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
3: De zonnigste muziek.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Merchtum houden de politie en het parket een nieuwe huiszoeking in het onderzoek naar de dood van het 7-jarig jongetje. Zijn verwondingen wijzen op ernstige kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en haar vriendin voor schuldig verzuim. Beiden waren al bekend bij de politie. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeengekomen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Het onbemande toestel werd afgelopen dinsdag ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Er loopt een onderzoek naar terreur. Mark van Bommel is officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander begon zijn persconferentie opvallend in het Frans. Hij wil de nationale ploeg naar successen leiden in de Nations League en op het EK over 2 jaar. De Rode Duivels spelen trouwens op 25 september hun eerste wedstrijd onder Van Bommel tegen Italië. Vanmiddag toch wat zon, maar ook wat wolken, zo'n 25 graden. Morgen wordt het warmer met 28 graden en zondag stijgt het kwik tot 31 graden. Begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm tot zelfs heet.
3: Radio Oost-West.
4: Wij doen het voor jou.
3: Dit is Weekendstart.
5: Harry.
4: Weekendstart.
3: Weekendstart met Harry. Radio
6: Oost-West. Thank God it's Friday. Yeehaw!

rustig vandaag. Cool in the Gang was dat met Let's Go Dancing. Welkom bij Weekend Zuid op deze laatste vrijdag van de maand juni. Het is hoogzomer en het is vandaag aflevering 415.

0: echte, onvervalste oldie en een goodie. The Animals met It's My Life. En als je radio doet, ja, dan heb je eens een goede dag. Je hebt eens een mindere dag. Iedereen heeft zo zijn eigen leven. Maar radio op zich is eigenlijk een stukje leven. En daarmee bedoel ik dat radio er altijd is. 24 uur per dag. En ook hier bij Radio Oost-West. Wat er is één keer per jaar, dat zijn de zomerklassiekers. Namelijk de top 100 van de zomerklassiekers. En die is er morgen terug op zaterdag 27 juni.
1: Señoras y señores.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Dit is Weekendstart.

Ze was aanwezig bij een van de wedstrijden in het begin van deze week. Tijdens het WK voetbal. Shakira met het WK Anthem 2026. En dat heette Die Die. En voor de fans van de voetbal, nou, als je nog fan bent van de Rode Duivers tenminste, dan is er straks zaterdag 27 juni, dat is binnen hier in een paar uur, om 4 uur in de ochtend, de wedstrijd van de Rode Duivers tegen Nieuw-Zeeland. En dan is het alleen maar te hopen dat de Rode Duivers voor één keer, slechts voor één keer hoeft het, ook gewoon eens winnen met een goal. Vind je ook niet?

De hoop en het verlangen van heel wat landgenoten werd reeds een paar keer op de proef gesteld tijdens dat WK voetbal. En het is dus maar te hopen dat België eindelijk eens ook een goal maakt. En dat kan binnen hier en een paar uur. Straks zaterdag 27 juni. Om 4:00 in de ochtend. Nou ja, als je dan zo vroeg wakker bent, dan hoop ik dat u gewoon van geniet van de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Wat er ook afgetrapt wordt dit weekend, dat zijn de badjes in Roeselare. Ja, ja, die gaan weer door tot en met komende maandag. En er is vanavond dan weer traditioneel dat gratis wat. Ja, sinds decennia aan een stuk wordt dan gewoon een gratis wat Rodenbach verdeeld onder alle aanwezigen die op de Grote Markt aanwezig zijn. Dus mocht je zelf even in de buurt zijn, wees wel gekomen. Goodbye.

0: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Beernumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
0: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radioostwest.be.
4: Weekend start met Harry. Radio.

In zijn lage registers van zijn stem had hij een beetje het timbre van Barry White. Maar het was een compleet andere artiest. Onder meer met deze single uit 1977, Lou Rawls, met See You When I Get There. Ja. Welkom, dames en heren, bij Weekendside, aflevering 415, op deze vrijdag. We hopen dat u een beetje verkoeling kan genieten bij jou daar in de omgeving, want met zonnige dagen is verkoeling meer dan nodig.

Je zal zich herinneren dat de videoclip toen via MTV nogal controversieel was. Maar de muziek die mag er altijd blijven. Hè. Madonna met Like a Prayer. Ik had het daarnet over het gratis wat Rodenbach straks rond een uur of zeven start had. Op deze vrijdagavond bij de Badjes en Roeselaar op de Grote Markt. Maar morgenavond zijn de vrienden van het huis ook aanwezig. Op het stationsplein om 9 uur. 21 uur lang logischerwijze. Hè. Morgen zaterdag. En dat is Pat en Loredana. Die treden morgen om 21 uur op. En ik zal de volgende plaat dan ook draaien voor een kennis van mij. Voor Jacques. We gingen normaal samen naar het optreden gaan. Maar Jacques die heeft voorbij woensdag een operatie ondergaan. Dus het is afwachten of hij wel of niet kan. In elk geval, Jacques, mocht je meeluisteren naar dit programma Weekend Start, dit is er één voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste juli maand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingenen in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingenen en Ruislede zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBAS zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Tvershoekske in de Beernigemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeek, is dat van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken. Ze noemden de Lego-betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve verkeerseilanden vormen een heikel punt. Deze ingreep was totaal onnodig, zegt bewoner Ronnie Arnoud. In deze straat passeert weinig volk, enkel bij het begin en einde van de scholen. Nu ontstaat soms een file door die verkeerseilanden. Het stadsbestuur blijft achter de beslissing staan.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Veel zon, maximaal 26 graden. Morgen nog wat warmer, 28 graden. Maar zondag lokaal 1 tot 32. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm tot zelfs tropisch warm.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De Grote Kuurnse Rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
7: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie. Gewoon.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. De 54-jarige uitbater van kampeerterrein in Plombière is vrij onder voorwaarden, meldt het parket van Verviers in het onderzoek naar voyeurisme. Kali uit Balen zette haar kamp daar gisteren vroegtijdig stop na het incident. Volgens het laatste nieuws werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat is nog door het parket niet bevestigd. De 26-jarige bestuurder die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval in Calo blijft aangehouden, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man reed onder invloed van drugs en vermoedelijk ook met overdreven snelheid. Hij botste tegen een andere wagen waarvan de 20-jarige bestuurder de klap niet overleefde. De Spaanse overheid heeft in de enclave Ceuta al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd. Volgens de wet is Spanje verantwoordelijk voor niet begeleide minderjarigen. De minister van Jeugd en Kinderen meldt dat de eerste kinderen binnen enkele weken naar het Spaanse vasteland worden gebracht. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar tijd, meldt de VN. Vooral granen, suiker en plantaardige olie werden een flink stuk duurder door extreme hitte en de aanhoudende oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Radio In het wielrennen heeft Cassia Nieuwadoma de 7e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Op de top van de legendarische Mont Ventoux had de Poolse ruim 1 minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. Nieuwadoma is meteen ook de nieuwe leider in het klassement. Slot het weer. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag met 31 graden nog warmer en ook begin volgende week houdt het warme zomerweer aan.
0: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een nieuwe tijdsreis van 4 minuten in de geschiedenis van de dag. Onder meer dit vonden we terug in de kranten en de journaals van 7 augustus. De eerste digitale computer, Lynn Cox zwemt in 2 uur van Amerika naar Rusland en Anne Christie is overleden. De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken stelt vandaag in 1944 de eerste digitale computer voor. De Havard Mark I, want zo heette die eerste digitale computerrekenmachine, was 15 meter lang, 2,5 meter hoog en woog ongeveer 5 ton. Deze uitvinding op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd onder meer gebruikt om de hoeken te berekenen waarmee de Amerikaanse marine haar munitie moest afschieten. De Amerikaanse zwemster Lynn Cox zwemt zonder beschermkledij de ijskoude Beringenstraat over tussen Alaska en Rusland in 1987. In de Beringenstraat liggen 2 eilandjes, het ene is van Alaska, het andere van Rusland. De afstand bedraagt slechts 4 kilometer. Door de sterke ijskoude stroming moest de 30-jarige zwemster 2 kilometer extra zwemmen. De 6 kilometer dus legde ze af in ruim 2 uur. De uitzonderlijke prestatie van Lynn Cox werd trouwens politiek erkend door het verlichten van de spanningen tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische Sovjetleider Mikhail Gorbachev. In 1987 waren we immers in de Koude Oorlog. In 1984 is Anne Christie overleden aan baarmoederhalskanker. Ze heette eigenlijk Christiane Leenaerts. We kennen haar van nummers zoals Gelukkig zijn, Dagvreemde man en De Roos. Pas in 1975 nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Gelukkig zijn, dat ze voor de helft in het Nederlands en voor de helft in het Engels zong. Ze eindigde 15e op 19 deelnemers. Anne Christie werd 38. In 1957 overlijdt Oliver Hardy, beter bekend als de dikke van Laurel en Hardy. Hij voelde zich niet goed bij het feit dat hij zo dik was, maar de filmproductie wou niet dat hij ging vermageren. Een jaar voor zijn overlijden ging hij dan toch nog op dieet, wat zijn uiterlijke drastisch veranderde. Zijn plotse gewichtsverlies was ook het gevolg van een vorm van terminale kanker. Na enkele beroertes raakte hij in een coma waar hij niet meer uit ontwaakte. Oliver Hardy werd 65. Net een jaar geleden, in 2025, is astronaut Jim Lovell overleden. Hij was de commandant van Apollo 13, die de reis naar de maan moest afbreken nadat een lek in een zuurstoftank was ontstaan. De 3 astronauten waren nog net terug op aarde. Jim Lovell was eerder al backup voor Apollo 11, die de eerste mens op de maan bracht. Na Apollo 13 heeft Jim Lovell geen ruimtereizen meer gemaakt. Hij werd 97. Vandaag in 1914 is het de sterfdag van wielrenner Marcel Kerf. Lang voor Blikschotten was hij de eerste Flandriën. De slagerszoon uit de Voerstreek was in 1903 zesde in de eerste ronde van Frankrijk. Marcel Kerf werd in de Eerste Wereldoorlog door Duitsers vermoord omdat ze onterecht dachten dat hij een spion was. Dag op dag, 480 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 augustus 1546, wordt een groot deel van Mechelen verwoest bij een zware ontploffing nadat een bliksem was ingeslagen in de Zandpoort. Daar ontplofte 20 ton buskruit. Er waren meer dan 200 doden en 600 gewonden. In 2019 pleegt zedendelinquent Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. De gouverneur van West-Vlaanderen zal vanaf code oranje geen Be-Alert mails meer versturen bij aangekondigd noodweer. De plaats wordt voortaan een gelokaliseerde sms verstuurd naar iedereen die zich op dat moment in de provincie bevindt. Ook wie niet geregistreerd is voor Be-Alert. Bij het onweer van 19 juni kwamen waarschuwingen bij heel wat inwoners pas een dag of zelfs meerdere dagen later aan. Aangepaste werkwijze werd volgens de gouverneur al toegepast bij het aangekondigde onweer van 27 juni. Op de Bruggensteenweg in Ruislede bij Wingene is woensdagavond een ongeval gebeurd. Daarbij raakte één persoon gewond. Tijdens een inhaalmanoeuvre verloor de bestuurder van een cabrio de controle over het stuur. De wagen begon te slingeren en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Door de zware klap knakte de paal. De bestuurder kon met hulp van omstaanders zelf uit het voertuig raken. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorg toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval kwam de elektriciteitspaal schuin te staan en hing een elektriciteitskabel gedeeltelijk over de rijbaan. De Bruggensteenweg werd ter hoogte van het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Vijf West-Vlaamse gymnasten mogen zich opmaken voor het EK toestelturnen in Zagreb. Glenn Siegle, een boekbeeld van het mannenturnen sinds zijn Olympische finale in Parijs, is individueel opgepikt na een lange periode vol blessures. Het EK staat eigenlijk in het teken van het WK, dat half oktober in Rotterdam plaatsvindt. Om zich te kwalificeren is een plaats in de top 13 nodig. De politie houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land zal er dan 24 uur lang gecontroleerd worden op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. Het gaat om de 25e flitsmarathon. Bij de vorige editie in april werden 1.361.657 bestuurders gecontroleerd, van wie 3,28% te snel reed. 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken. Tussen 3 en 9 augustus wordt er trouwens niet enkel in ons land, maar in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid opgezet. Overdreven snelheid is en blijft een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Na een carrière van meer dan 10 jaar neemt Jesse van den Bulk uit Geluwe bij Wervik zaterdag afscheid van het peloton. De renster van de Keuster Agrog sluit in Heusdendorp haar carrière af nadat een zware hersenschudding na een verkeersongeval op training haar laatste seizoen grondig verstoorde. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 14 graden, morgen veel zon, 28 graden. Zondag nog warmer, 31 graden. Begin volgende week blijft het warm met heel veel zon.
0: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Immotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwden hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
3: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden. Yeah.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10:00. Radio Alfred.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. De gouverneur van West-Vlaanderen zal vanaf code oranje geen B-alert mails meer versturen bij aangekondigd noodweer. De plaats wordt voortaan een gelokaliseerde sms verstuurd naar iedereen die zich op dat moment in de provincie bevindt. Ook wie niet geregistreerd is voor B-alert. Bij het onweer van 19 juni kwamen waarschuwingen bij heel wat inwoners pas een dag of zelfs meerdere dagen later aan. Aangepaste werkwijze werd volgens de gouverneur al toegepast bij het aangekondigde onweer van 27 juni. Op de Bruggensteenweg in Ruislede bij Wingene is woensdagavond een ongeval gebeurd. Daarbij raakte één persoon gewond. Tijdens een inhaalmanoeuvre verloor de bestuurder van een cabrio de controle over het stuur. De wagen begon te slingeren en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Door de zware klap knakte de paal. De bestuurder kon met hulp van omstaanders zelf uit het voertuig raken. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorg toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval kwam de elektriciteitspaal schuin te staan en hing een elektriciteitskabel gedeeltelijk over de rijbaan. De Bruggensteenweg werd ter hoogte van het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer. 5 West-Vlaamse gymnasten mogen zich opmaken voor het EK-toestelturnen in Zagreb. Glenn Siegle, een boekbeeld van het mannenturnen sinds zijn Olympische finale in Parijs, is individueel opgepikt na een lange periode vol blessures. Het EK staat eigenlijk in het teken van het WK, dat half oktober in Rotterdam plaatsvindt. Om zich te kwalificeren is een plaats in de top 13 nodig. De politie houdt van zaterdagochtend 6 uur tot en met zondagochtend 6 uur opnieuw een flitsmarathon. Verspreid over het hele land zal er dan 24 uur lang gecontroleerd worden op overdreven snelheid, zowel met bemande als met onbemande radars. Het gaat om de 25e flitsmarathon. Bij de vorige editie in april werden 1.361.657 bestuurders gecontroleerd, van wie 3,28% te snel reed. 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken. Tussen 3 en 9 augustus wordt er trouwens niet enkel in ons land, maar in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid opgezet. Overdreven snelheid is en blijft een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Na een carrière van meer dan 10 jaar neemt Jesse van den Bulk uit Geluwe bij Bervik zaterdag afscheid van het peloton. De renster van de Keuster Agroch sluit in Heusdendorp haar carrière af nadat een zware hersenschudding na een verkeersongeval op training haar laatste seizoen grondig verstoorde. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
4: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
0: Dit is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.

0: voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een nieuwe tijdsreis van 4 minuten in de geschiedenis van de dag. Onder meer dit vonden we terug in de kranten en de journaals van 7 augustus. De eerste digitale computer, Lynn Cox zwemt in 2 uur van Amerika naar Rusland en Anne Christie is overleden. De Amerikaanse computertechnicus Howard Aiken stelt vandaag in 1944 de eerste digitale computer voor. De Havard Mark I, want zo heette die eerste digitale computerrekenmachine, was 15 meter lang, 2,5 meter hoog en woog ongeveer 5 ton. Deze uitvinding op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd onder meer gebruikt om de hoeken te berekenen waarmee de Amerikaanse marine haar munitie moest afschieten. De Amerikaanse zwemster Lynn Cox zwemt zonder beschermkledij de ijskoude Beringenstraat over tussen Alaska en Rusland in 1987. In de Beringenstraat liggen 2 eilandjes, het ene is van Alaska, het andere van Rusland. De afstand bedraagt slechts 4 kilometer. Door de sterke ijskoude stroming moest de 30-jarige zwemster 2 kilometer extra zwemmen. De 6 kilometer dus legde ze af in ruim 2 uur. De uitzonderlijke prestatie van Lynn Cox werd trouwens politiek erkend door het verlichten van de spanningen tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische Sovjetleider Michail Gorbachev. In 1987 waren we immers in de Koude Oorlog. In 1984 is Anne Christie overleden aan baarmoederhalskanker. Ze heette eigenlijk Christiane Leenaerts. We kennen haar van nummers zoals Gelukkig zijn, Dagvreemde man en De Roos. Pas in 1975 nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Gelukkig zijn, dat ze voor de helft in het Nederlands en voor de helft in het Engels zong. Ze eindigde 15e op 19 deelnemers. Anne Christie werd 38. In 1957 overlijdt Oliver Hardy, beter bekend als de dikke van Laurel en Hardy. Hij voelde zich niet goed bij het feit dat hij zo dik was, maar de filmproductie wou niet dat hij ging vermageren. Een jaar voor zijn overlijden ging hij dan toch nog op dieet, wat zijn uiterlijke drastisch veranderde. Zijn plotse gewichtsverlies was ook het gevolg van een vorm van terminale kanker. Na enkele beroertes raakte hij in een coma waar hij niet meer uit ontwaakte. Oliver Hardy werd 65. Net een jaar geleden, in 2025, is astronaut Jim Lovell overleden. Hij was de commandant van Apollo 13, die de reis naar de maan moest afbreken nadat een lek in een zuurstoftank was ontstaan. De 3 astronauten waren nog net terug op aarde. Jim Lovell was eerder al backup voor Apollo 11, die de eerste mens op de maan bracht. Na Apollo 13 heeft Jim Lovell geen ruimtereizen meer gemaakt. Hij werd 97. Vandaag in 1914 is het de sterfdag van wielrenner Marcel Kerf. Lang voor Blikschotten was hij de eerste Flandriën. De slagerszoon uit de Voerstreek was in 1903 zesde in de eerste ronde van Frankrijk. Marcel Kerf werd in de Eerste Wereldoorlog door Duitsers vermoord omdat ze onterecht dachten dat hij een spion was. Dag op dag, 480 jaar geleden, in de nacht van 6 op 7 augustus 1546, wordt een groot deel van Mechelen verwoest bij een zware ontploffing nadat een bliksem was ingeslagen in de Zandpoort. Daar ontplofte 20 ton buskruit. Er waren meer dan 200 doden en 600 gewonden. In 2019 pleegt zedendelinquent Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Nieuws. Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Radio Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste juli maand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die groen parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingene in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingene en Ruislede zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBAS zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Vershoekske in de Beernigemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeke is dat, van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken. Ze noemden de Lego betonblokken ook spuuglelijk en net onveiliger. Een ongeval in juni maakte dat nog eens duidelijk, toen een man met zijn auto op zo'n betonblok botste. Door de klap verplaatste het gewicht van 650 kilogram maar liefst 16 meter ver. Het is wel belangrijk om daarbij mee te geven dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te voet wegvluchtte na het ongeval. Voor de buurtbewoners is niet enkel de tijdelijke opstelling een doorn in het oog, ook de definitieve verkeerseilanden vormen een heikel punt. Deze ingreep was totaal onnodig, zegt bewoner Ronnie Arnoud. In deze straat passeert weinig volk, enkel bij het begin en einde van de scholen. Nu ontstaat soms een file door die verkeerseilanden. Het stadsbestuur blijft achter de beslissing staan.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Outlast.
1: Nieuws. Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwden hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer. En ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: middernacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Zowel de stad Brugge als Knokke-Heist hebben een sterk toeristische maand juli achter de rug. In Brugge steeg het aantal bezoekers met 6% tot 850.000, terwijl Knokke-Heist met ruim 1,1 miljoen bezoekers zijn drukste julimaand van de voorbije 5 jaar noteerde. Uit cijfers die groen parlementslid Mieke Schouwvliegen bij Vlaams minister voor Omgeving Jo Brouwens opvroeg, blijkt dat Wingene in de top 6 staat van gemeenten met naar verhouding het minst aantal individuele IBA-waterzuiveringsinstallaties. Maar zowel Schepen voor Milieu, Brecht Warnee als burgemeester Lievehuis spreken die cijfers tegen. We zitten in de buik van het Vlaamse peloton, oordeelt burgemeester Huis. Wingene en Ruislede zijn eveneens erg landelijk gelegen. We kunnen onmogelijk een volledige gescheiden riolering aanleggen langs een weg met slechts 1 of 2 huizen. Vooral de cijfers rond prioritaire IBAS zijn belangrijk. Bovendien moeten we soms meer dan 10 jaar op de nodige subsidies wachten. Dat speelt ook mee, vult Schepen Brecht Warnee aan. Na 26 jaar valt straks het doek over buurtwinkel Het Vershoekske in de Beernigemstraat in Tielt. Zaakvoerster Veerle Delmotte gaat met pensioen en start op vrijdag 7 augustus een nieuw hoofdstuk, haar kleinkind. De buurtwinkel was jarenlang ook een vast postpunt. Wie vanaf volgende week via de Tieltstraat rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Door herstellingswerken aan het fietspad wordt de Tieltstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Randweg in Meulebeke is dat, van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus volledig afgesloten. Er is een lokale omleiding ingesteld voor het verkeer. De omstreden betonblokken in de Ernst Clauslaan in Torhout zijn weggehaald. De stad koos voor kleinere, definitieve verkeerseilanden met signalisatiepalen om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens de buurtbewoners zijn die ingrepen niet nodig en creëren de betonblokken net meer files. Toen de betonblokken vorig jaar hun intrede deden in de Ernst Clauslaan, waren de buurtbewoners daar niet over te spreken.